0: De politicus zegt dat zijn boodschap niet overkomt. Heb je hem door?
1: We hebben hem door.
0: De commissaris zegt...

0: maar 's nachts als het stil is, als het donker en kil is, dan droomt zij, dan droomt zij.
1: Maar 's nachts als het stil is, donker en kil is.